0: Bosveld Stereo TV Goues Kompetisie, geborg deur Casper Creer Finansiële Beplanners. Onthou jy die een? WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.
1: Beplan jy promosie? Maak Bosveld Stereo deel daarvan. Ons promosievoertuig het een ten volle toegeruste klankstelsel en word vergesel deur 'n omroeper wat jou sal help om van jou promosie sukses te maak. Vir besprekings of navraag, skakel Bosveld Stereo by 012-259-0966. 012-259-0966.
2: Gerard Stein nou in die beurt met Hoenderhok Huisie, Tim McGraw, Maybe We Should Sleep On It, and Lady A, I Love You Back, Pieter Koen se 12 uur, en dan Loretta Lynn saam Conway Twitty, As Soon As I Hang Up The Phone.

Indigo Girls met Closer to Fine. Nou op die speellys. Dit was The Troggs waarna jy geluister het met With a Girl Like You. Net na Indigo Girls het ek vir Money Jackson se Ek Kom Terug en Kenny Rogers saam Gina Easton uit die 80s met We've Got Tonight.

Baie mooi klanke van Joshua Caddison met Picture Postcards from LA. Voor het Annelie van Rooyen met Jy is in my hart. Jy luister saam na Bosveld Stereo 107.5, muziek nou van Kelly Clarkson met haar Heartbeat song.

0: Die stem van Ed Sheeran met Castle on the Hill was ook Daniel van die Kerk met Net een kyk.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: As ons kyk hoe dit tans lyk in die verkeer, ek het so pas die volgende van Anthony af ontvang.
2: Môre mensies, ontdekkers en korrek verkeerslig is uit, ontdekkers, seer swart verkeerslig is uit, daar in Pinsmanne. Ontdekkers hier by Horizon Junction, verkeerslig is uit, geen Pinsmanne. Neem net kennis, ek weet nie of iemand het al gesê het nie, maar neem kennis asseblief, dankie.
0: So baie dankie aan Anthony vir die inligting. Dan ook niet aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor Pretoria. Die NJ Suid druk verkeer op pad na Stormvol weg. Stilsinge voertuig op die NJ Noord voor die Goue Hoë weg. In Fourways, die NJ Suid stadig verkeer op pad na Winnie Mandela Rylaan. Melrose, Maakje Noord druk verkeer op pad na Colet Rylaan. As ook 'n stilsinge voertuig op die NJ Suid by Linwood weg. In Fourways, Cedar weg verkeerslig tans by die werking by Cedar Laan. As ook in Sandton by Greyston Rylaan in die Mike 1 Hoëweg. In Vaaland, Beyers nou deur Rylaan, verkeerslig tans by die werking by die N1 Hoëweg. As ook in Centurion by Botha Laan in die N1 Hoëweg. As ook Ou Johannesburgweg en Wierdaweg. Pretoria, Linwoodweg, verkeerslig tans by die werking by Atterbury. As ook Johan Heinz Rylaan en Jacobstraat. En dan ook Stormvolweg en Jan Coetzee Straat. Dis die probleme tans aangemeld op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Jy kan my op hoogte hou van enige ander probleme deur dit deur te stuur na die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281.

0: Vrolike klanke van The Carpenters met Jambalaya. Ook weer is net gehad van Gerry Pretorius met Eendag is Eendag en Caroline Bosch, It Must Be Magic.
1: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Tans bewus van die volgende probleme op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Pretoria, die N1 Suid, starig verkeer op pad na Stormvoel weg. In Centurion, die N14 Suid, een botsing na by Jean Laan. Braamfontein, Maikie Noord, starig verkeer op pad na Empire. Sandton, Maikie Noord, druk verkeer op pad na Grystenrylaan. Steeds in Sandton, Maikie en Suid, starig verkeer op pad na Malbrouwrylaan. Dan ook 'n stilsinne voertuig op die R21 Noord, daar is voor die aansluiting tot Olifantsfontein weg. Four Ways, die N1 Suid, starig verkeer op pad na Winnie Mandela-rylaan. Centurion, Botelaan, verkeerslig getans by die werking by die N1 Hoofweg, as ook by Ou Johannesburgweg en Wierdeweg. Pretoria, Linwoodweg, verkeerslig getans by die werking by Atterbury, as ook by Johan Heinz rylaan en Jacobstraat. Dis hoe dit tans lyk op die Bosveld Stereo Verkeersmonitor. Jy kan ons op hoogte hou van enige ander probleme deur te stuur na die WhatsApp-lyn. Die nommer is 064-115-2281. En so het groetheid vir my Lee Prozeski aangebreek en ek sê tot ziens tot morgend om 5:00. Eddie Dippenaar gaan volgende achter die microfoon inskuif en hy gaan u self geselskap hou tot 12:00 vanmiddag. Ek sê baie dankie vir die saamluister en op u geniet een fantastische maandag. My groet met die klanke van Roy Balkin met Twinkle Toes. Nadia Lowe met die langpad, Jennifer Page, A Crush, en die laaste een vir die uur, Bruce Springsteen met Hungry Heart. Tot morgen toe.

0: Ek weet nie altyd of dit een goeie of een slechte ding is nie. Everybody's got a hungry heart. And it's the boss, Bruce Springsteen. En dis laatste een vir vanochtend se Bosveld ontwyk. We are heading towards 9 o'clock and the news.
1: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen een WhatsApp peilings ongeveer elke week. Van beddings, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.
2: In die son deurdrenkte dal van somer blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbosse en Afrika aardappel vir immuniteit, blauwbessie vir antioxidante en aloe vera teen bakteriële infeksie, is het propvol vitamine en minerale. Hierdie symfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dis-Chem en Clicks. Pies en feestgeld.
3: Tinus, het jy die munisipale permit gekry? En wie gooi die betonblad? Hou op om jou eie oplossings te probeer vind met kragonderbrekings. Obsessive Generators lever volledige rugsteunplanne reg oor Suid-Afrika. Ons is obsessief oor alles. Permitte.

Dis vreelik vir die maandagoggend saam met Bosal Strie, dink jy nie? David Hasselhoff, Do the Limbo Dance. En voor het het draai gemaakt in die 70er jaar en daar die ouwe gunsteling van Lobo. Hoop hy het veel goeie tijd teruggebring. I'd love you, too want me. Kom ons verander weer een keer aan die ritme met een van Rihanna Nelson gunstelinge. Hier is Dance.

Dit gaan nie deur Rihanna van Rihanna Nell. Dit is dans. Is Bosal Stereo waar by ingeskakel is, is aanlyn ook bosalstereo.co.za of jy kan daar die toep Bosal Stereo toep gratis gaan aflaai op jou Apple of Play Store en lekker saamluister waar ook al jy gaan. Onthou, hierdie is die enigste FM radiostasie regstreeks vanuit Hartbeespoort. Nou met country klanke van Keith Urban and Somebody Like You. Drugs and Anandek muziek van Bobby van Jaarsveld.

sien hulle hou nie op nie, en gaan sling naar die ander, Pointer Sisters and Fire, en voor het romans, so ek mis jou. Ek sê skakel by Boshout, 107.5 met Ardai, met nog plaaslike muziek, and I want to know what love is, what makes it so special.

So het hierdie net te onthou, hè? As my love to me. En dis musiek van Kelly Marie. Ons gaan binnenkort vir jou kyk na die jongste verkeersverslag. Maar voor ek doen, wat van Suid-Afrikaanse goud van Jessica Jones? Hierdie is a wake up, wake up.

0: Dis musiek van Fran Prins by Bosveld Stereo, uitspattig prachtig. Dis ook 14 minute oor 12 by Bosveld. Aan jou gebring deur Consignment Warehouse, oorkant Brits Hospitaal. Indien jy goed wil verkoop, help Johan Mitchell en Monique jou graag.
1: Consignment Warehouse doen het alweer. Groter, beter, vinniger. Consignment Warehouse doen nou WhatsApp-peilings ongeveer elke week. Van beddens, yskaste, binnenhuisgoedere, buitenhuisgoedere tot sleepwaans, trokke, trekkers, voertuie, eiendomme en soveel meer. Wil jy iets vinnig verkoop? Skakel Johan Mitchell Jr. op 082-745-2336 of Auction Blondie Monique Mitchell 068-291-3233. Besoek ons Facebookblad Consignment Warehouse. Ons is geleë in Brits van Veldenstraat 9 oorkant Brits Hospitaal.

Anke met Some Hearts, lekker Suid-Afrikaanse musiek by Bosveld Stereo. Ek het The Lightning Seed soos beloof, uit die 90's uit met Sugar Coated Iceberg.

Musiek van Bryan Adams saam met Mel C, Baby When You're Gone. Heel eerste aan die beurt, dan iets van Roan de Tooi en 'n 70s snit wat my en jou nader neem na die jongste nuus. Bryan Adams en Mel C, When You're Gone, Baby When You're Gone.

Steps One for Sorrow, 2 in 'n ry, ook Steve Hofmeyer, verskriklik lank laas daar een gehoor van hom. Dis hoe dit is. So lekker kort snit, wat jou sommer goed gaan laat voel, dis Mac Davis.

0: Union. Tienduise myl op die Wild West Trail, ver van my berge van blou.
1: Maar die sou gaan nog gaan, voor die skare sal ek staan, met my mic en my gitaar, op elke stage in Afrika, on een weemalse neonbaan.

0: Dis Anel met hier by jou, hier by Bosveld.
1: 2019 Toyota, lopend. 2015 Ford EcoSport, nie lopend. 2008 Volkswagen Polo, lopend. Maak nie saak wat jou kar vandag besluit nie, WeBuyWheels koop hom steeds. Oud of jonk, lopend of nie, hulle kom na jou toe. Doen al die papierwerk, betaal jou onmiddellik en jou kar is sommer van jou hande af. Verkoop jou lopende of nie lopende voertuig vandag nog. Besoek WeBuyWheels.co.za.
2: Voor jou kliënt by die deur instap, het hy al deur jou parkeerarea gery. Voor jou gaste gaan sit, het hy al jou tuin en swembad gesien. Ek kry nie daai eerste indruk terug nie. By Absolute Garden and Landscaping Services doen ons tuinargitektuur, boomwerk, bestrating en swembaddiens vir huise, komplekse en besighede reg oor Gauteng en Noordwes. Ons kom na jou toe. WhatsApp 063 308 6736 vir 'n gratis kwotasie. Maak jou plek een wat jy wil wys.
3: In die son deurdrenkte dae van somer, blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeal. Met kankerbos en Afrika aartappel vir immuniteit, blauwbessie vir antioxidante en aloe vera teen bakteriële infeksie, is het propvol vitamine en minerale. Hierdie symfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeal, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Wees en fees geld.
4: Die Bosveld Stereo Verkeersmonitor.
0: Vir die verkeer, kom ons kyk, Boysens, die M1 in een suidelike richting, stadig vloeiende verkeer nader aan Boysens. Die N1, November 1, in een noordelike richting, een stilstaande voertuig op die N1 Noord voor Albertina Sisuluweg. Bedford View, die N12 en die R24 Wes, stadig vloeiende verkeer beide richtings na en van die Gelulies. Kempton Park, R24 Oos, druk verkeer in die richting van die R21 Lughawe Wisselaar. N1 Suid, stilstaande voertuig op die N1 Suid na Rigelaan. N1 Suid, stilstaande voertuig ook Suid by Atterbury Weg, wees maar asseblief by uitkyk. N12, in een westelike richting, een stilstaande voertuig by N12 Wes voor Kumaru Straat. Die N4 Bakwena Hoofweg in die oostelike richting is daar een botsing aangemeld by die aansluiting tot die N1 Suid. Sandringham Swemmerweg is daar een botsing by Ridgeweg nog steeds in die gang daar. Sunning Hill Rivonia Weg Noord, drukverkeer by Witkoppenweg aangemeld. En Bowlinglaan in Sunning Hill is die verkeersligte buitewerking by Witkoppenweg ook. Justice Mohammedstraat in Pretoria is die verkeersligte buitewerking by Rupertstraat. Hou dit veilig in my hoogte, ons kyk weer in die volgende uur. Ons gepraat van die volgende uur en ons gaan dit nie sommer net doen nie. Daar is veel musiek, bykie country, bykie Afrikaans en bykie Brits. Dit is meer eers. Dit is eigenlijk eers. Ja, dit is eers. Ons begin met Eric Church, Hell of a View. Christia Visser, Ek sal as jy sal. En dan is daar ook vir jou Fleetwood Mac se ou daai en sien eers.

0: Blyf my baie mooi snit hierdie van Lia, dit is aanhou. Baie diep, ek hou van hierdie, is eintlik mooi, die melodie werk ook saam. Nou het jy gehoor van Level 42, dis weer daar die tyd hulle geklas op die 42ste vloer, dit is Lessons in Love. Pak jy een kosmaankie wel, want dit is een lang story, hoor ek. 100%. Blijf geskakel, daar is vir jou nog goeie muziek op pad, maar dit is nou eers 4:15 by Bosveld Stereo, die tyd aan jou gebring deur Barbados Bar & Grill. Gaan en geniet die 1 kg kraakvars Icebine vir net R159 van maandag tot vrijdag op promosie.
1: Ontsnap na die tropiese eilande by Barbados Bar & Grill, reg oor kan die dierentuin en slankpark in Hartbeespoort, met 'n damuitsig. Geniet sappige biefstuk, peri-peri flerkies, seekos, burgers, braairibbekies en nog baie meer. Deur gaan tropiese skemerkelkies en 1 liter R&R emmers. 1 kg kraakvars Ashbine op promosie. Maandag tot vrijdag van net R159. Sit binnen of buiten met lekker muziek en een fantastische kinderspeelarea. Vang die gees. 072-326-7125.
2: Die Bosveld Stereo TV Gouwes competitie. Geborg deur Kasper Kreer Financiële Beplanners. Onthou jy die een? WhatsApp die antwoord na 064-115-2281.

0: Burton Comics met Break It To Them Gently en Bobby Vinton's Blue Velvet. Oh, goud daai. Ek wil net sê, as jy op die pad is, wees asseblief baie, baie voorsichtig. Baie is maar nog nat en dit is maar donker en alles, so wees maar voorsichtig. En daar is ook dan een ongeluk tussen een taxi en een voertuig op die M17, Mike 17, by die Horns Neck Sasol. En die nooddienste is nog op pad. Vermy die route voorlopig. Dit is dan die M, Mike 17, by Horns Neck Sasol. Ongeluk tussen een taxi en een voertuig. Net hierna Appel, wat sê, kom en lê my neer.
1: By Njati Drilling weet ons elke toekoms begin onder die grond. As specialiste in boorgat oplossings combineer ons praktiese ervaring, gekwalificeerde geoloë en gevorderde toerusting om betroubare waterbronne te ontsluit. Ons doen deeglike ondersoeke en lewer oplossings wat gemoedsrus verseker. Skakel 012-940-0507, e-pos sales@njatigroup.co.za of besoek www.njatigroup.co.za. Njati Drilling, ons boor vir jou toekoms.
2: Die span by Bioco en Hendrik Vervoerdrylaan Brits en Bioco en President in Bekiestraat Rustenburg staan gereed om jou by te staan met harde ware, gas, bouwmateriaal, verf, elektrische ware, krachtgereedskap en doen dit self benodigdhede. Ons lever af ook. Kom gesels gerus met die Bioco raadgever of skakel ons Rustenburg by 014-590-8400 en Brits by 012-252-3203.

The love in your eyes, Vicky Leandros, sy en Nana Muscuri, nee, dit is allemaal lekker om hulle stemme te luister. Dit is allemaal muziek wat jy alles, elke liewe liedje van hulle kan luister. Ons is alweer by een nieuwe uur, dit is in bijna 9 uur. En hier is Air Supplies, Making Love Out of Nothing at All.

Weer gaat in ons gisters, gooi hier glas aan ons hart, oor strande van ons moores, vreed branders aan ons stad. Met die smaak van wereldroom, wat jy jou eie wil noem, was die waarheid wat jy soek, in een verdraaide sprookjesboek, as jy wegblijf.

Ja, mooi klanke daar van Annelie van Rooyen. Soos ou vriende. Jog, is daar maar mooi. Jy het ook geluister na Connie Francis, Everybody's Somebody's Fool en Middle of the Road, Bottoms Up. Ja, is 14 minute oor 11 hier by Boswell Stereo en die klanke word net al hoe beter. Volgende het ek vir jou The Nolans, Don't Make Waves. Daarna Burgert en Zita, se Jy's My Rede en Prime Circle, She's Always Get What She Wants.

Ronald Hart se Turnaround, voor dit Player, Baby Comeback en Liesel Pieter se Singles. Ja, ons kom amper by ons oordenking vanaand en ek het nog so een snit voor dan wat ek vir jou gaan speel voordat ons by ons Christelike uur ons Christelike snit uitkom en dan ons oordenking. So gepraat van die Christelike uur, onthou elke Sondag tussen 4 en 5 is dit ek en jy en ons Christelike uur. So ja, skakel in vir daai Sondag tussen 4 en 5. Maar vir eers, hier is Johnny M's storm.

Ja, hoe mooi is daai net nie. Daai was Rudy Miller met Dramay, dan ook ons oordenking. En voor dit Lauren Daigle se Hold On To Me. Verskriklike mooi musiek wat ons nou geluister het. Mooi lirieke. Ja, dis hoe ons hierdie Dinsdagoggend begin hier by Bosveld Stereo die 8ste September. Dit is nou net na 12 hier by Bosveld Stereo. En van my af, John Lombard, is ons laaste uur wat ek saam met jou spandeer op hierdie skof. En ek glo en vertrou jy dit saam met my geniet en dat die volgende uur ook belovend gaan wees. Ons het klanke van Blake Shelton wat bietjie later opkom, Little Big Town, Jennifer Rush wat opkom en nog vele meer. Jy kan vir my WhatsApp stuur by 0641152281 en dan so ook dankie vir almal wat aanlyn luister. bosveldstereo.co.za en so ook op die toepassing, ne? Nou ja, kom ons gaan aan met die mooi klanke. Ek het vir jou Roxette volgende met Fingertips, dan Leo Sayers, When I Need You.